0: Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd BB Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beide voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van de week Wolkers wel goed.
2: Your home for unforgettable classic favorites on Golden Oldies Radio.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, JA21 en groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaat er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
2: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzitting over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
3: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.
1: Je hoorde Rob Oud.
4: Feel the golden years all over again on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk, voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse middenstandspartij opgericht door drie eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En dan wat korte nieuwsfeiten uit 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.
2: Travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.

Late met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf startte eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Ja 21 en Groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984 en we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we in 1984? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1. En weet je nog welke film je bezocht als je naar de bioscoop ging in 1984? Het was het jaar van Siska de Rat met in de hoofdrol...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed, bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf startte eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, JA21 en groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland, ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent op dat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzettenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zat er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs van Leer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De woningmarkt koelt af door gestegen hypotheekrente. ABN AMRO verwacht dat huizenprijzen dit jaar met 3% en volgend jaar met 4% stijgen. Veel huishoudens zitten al aan een maximale leencapaciteit en de loongroei zwakt af. Prijsverschillen tussen de Randstad en landelijke regio's worden steeds kleiner. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand in de departementen Hérault en Aude. Tientallen mensen werden geëvacueerd en honderden brandweerlieden zijn ingezet. Het vuur heeft al 800 hectare verwoest. De situatie is nog niet onder controle en blusvliegtuigen assisteren bij de bestrijding. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf startte eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn. Waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. De meeste vertraging in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp de kop van 12 kilometer file. Vanaf knooppunt Ypenburg doe je er ruim 20 minuten langer over. Heeft het deels mee te maken dat de A44 richting Amsterdam dicht is. De A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. Die blokkeert daar de rechte rijstrook. Werkzaamheden op de A27 Breda-Utrecht bij Noordeloos een kwartier vertraging. En op de A28 Zwolle-Utrecht bij Leusden. 8 kilometer file, kwartier vertraging. Want na een ongeluk met een vrachtwagen is daar de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, januari. Meer dan 200.000 West- en Oost-Duitsers vieren nieuwjaar bij de Brandenburger Poort, die in december was geopend. Het feest wordt echter verstoord door een stellage die instort, die het leven kost aan één persoon en waarbij nog 100 andere personen gewond raken. De toren van Pisa wordt om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Milaan voor één dag alle autoverkeer in het stadscentrum verboden. Er raast een storm door West-Europa die windsnelheden bereikt van 156 km per uur. In Nederland vallen 19 doden en in België 11. Onder de doden zijn 3 brandweermannen die omkomen bij het blussen van een brand in een hotel in Noordwijk aan zee. En in Alaska begint het proces tegen Joseph Hazelwood, kapitein van de Exxon Valdez. Het schip dat de ergste olieramp in Amerika ooit veroorzaakte. En in Moskou opent het eerste Russische McDonald's-restaurant. Zuid-Afrikaanse activist en ANC-leider Nelson Mandela wordt vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis bij Kaapstad. En Michail Gorbachev geeft de toestemming tot de hereniging van de twee Duitslanden. Super Mario Bros. 3 wordt uitgebracht voor Nintendo. Met 6 miljoen stuks is het best verkochte videospel ooit. Maart. In Lusaka wordt Nelson Mandela verkozen tot vicevoorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres. Het hoofdkwartier van het ANC zal van Lusaka naar Johannesburg worden overgebracht. En Joseph Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, wordt veroordeeld tot 1000 uur meehelpen bij de schoonmaak van de vervuilde stranden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vorig jaar werd 3% van alle asielzoekers in Nederlandse opvang verdacht van een misdrijf. De politie stelde zo'n 7500 keer een procesverbaal op, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Het WODC stelt dat niet duidelijk is of de stijging aan meer opvangplekken of meer criminaliteit is toe te schrijven. De politie in Ohio trof dinsdag 16 ernstig verwaarloosde kinderen aan in een woning. 7 van hen moesten naar het ziekenhuis, waarvan 1 in kritieke toestand. De kinderen zaten vermoedelijk 4 jaar opgesloten in een klein kamertje. De procureur-generaal stelde dat uitstel van ingrijpen fataal zou zijn geweest. De woningmarkt koelt af door gestegen hypotheekrente. ABN AMRO verwacht dat huizenprijzen dit jaar met 3% en volgend jaar met 4% stijgen. Veel huishoudens zitten al aan een maximale leencapaciteit en de loongroei zwakt af. Prijsverschillen tussen de Randstad en landelijke regio's worden steeds kleiner. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand in de departementen Hérault en Aude. Tientallen mensen werden geëvacueerd en honderden brandweerlieden zijn ingezet. Het vuur heeft al 800 hectare verwoest. De situatie is nog niet onder controle en blusvliegtuigen assisteren bij de bestrijding. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein willen ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Bellegem, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and the Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van The Dire Straits op nummer 1.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In een ziekenhuis in Ludwigslust in het noorden van Duitsland heeft een grote brand gewoed. Twee mensen kwamen om het leven en 34 anderen raakten gewond. De brand brak vanochtend rond 4:30 uit in een patiëntenkamer en sloeg over naar andere delen van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is volledig ontruimd en de brand is grotendeels onder controle. Het aantal vakantieparken in Nederland is licht toegenomen en de prijzen zijn gestegen. Vooral op de Waddeneilanden zijn vakantiewoningen populair. Van elke drie woningen is er bijna één een vakantiewoning. Het kadaster constateerde dat het relatieve aandeel vakantiewoningen op de Wadden aanzienlijk hoger is dan in andere toeristische regio's. Vorig jaar werd 3% van alle asielzoekers in Nederlandse opvang verdacht van een misdrijf. De politie stelde zo'n 7500 keer een procesverbaal op, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Het WODC stelt dat niet duidelijk is of de stijging aan meer opvangplekken of meer criminaliteit is toe te schrijven. De politie in Ohio trof dinsdag 16 ernstig verwaarloosde kinderen aan in een woning. 7 van hen moesten naar het ziekenhuis, waarvan 1 in kritieke toestand. De kinderen zaten vermoedelijk 4 jaar opgesloten in een klein kamertje. De procureur-generaal stelde dat uitstel van ingrijpen fataal zou zijn geweest. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in de provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerry Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerry Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes Paulus II aan.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's was cruising for bruising.
2: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Ryanair heeft in juni 21,2 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Daarmee werd het vorige record van 21 miljoen passagiers overtroffen. De budgetvlieger voer meer dan 117.000 vluchten uit met een bezettingsgraad van 95%. Het kabinet voert vanaf de Europese parlementsverkiezingen van 2029 een kleiner stembiljet in. Op het nieuwe biljet staan alleen partijen en nummers zonder kandidaatsnamen. Kiesgerechtigden moeten twee vakjes invullen, één voor de partij en één voor het nummer van hun voorkeurskandidaat. Eerdere proeven met dit systeem verliepen overwegend positief. In een ziekenhuis in Ludwigslust in het noorden van Duitsland heeft een grote brand gewoed. Twee mensen kwamen om het leven en 34 anderen raakten gewond. De brand brak vanochtend rond 4:30 uit in een patiëntenkamer en sloeg over naar andere delen van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is volledig ontruimd en de brand is grotendeels onder controle. Het aantal vakantieparken in Nederland is licht toegenomen en de prijzen zijn gestegen. Vooral op de Waddeneilanden zijn vakantiewoningen populair. Van elke drie woningen is er bijna één een vakantiewoning. Het kadaster constateerde dat het relatieve aandeel vakantiewoningen op de Wadden aanzienlijk hoger is dan in andere toeristische regio's. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

we blijven ervan houden. Ik bedoel, van de muziek van lang geleden. De lekkerste gouden ouwe. Je hoort ze vandaag weer in de toei van Frans. En ik zeg tegen je een hele goede morgen. Het is vandaag precies 12,5 jaar geleden dat ik dit programma weer terugbracht op de radio. En dat gebeurde bij Extra Gold. Een internetradiostation dat in mijn hart zit. En waar ik nog vele jaren hoop mooie programma's te mogen maken. Ja, dat gebeurde destijds in Brasserie Mond. De eerste uitzending. Met publiek erbij. In het Theater Isla Munda in Rotterdam. Ik kan me dat nog goed herinneren. Een programma trouwens, de Tour van Frans, dat ik ooit presenteerde bij Holland FM. Met een echte touringcar. En ik ging naar allerlei evenementen in Nederland. Daar kwamen dus luisteraars, zal ik maar zeggen, gezellig op visite. Op de koffie. Leuk toch?

Tour van Frans was destijds natuurlijk die reis door heel Nederland. En zelfs ook een keer in België, in Antwerpen. Met die rode touringcar. Langs allemaal evenementen, zei ik. Langs bijvoorbeeld de Keukenhof. Ik noem maar even de Ganzenmarkt in Kroevoorde. In Amsterdam de Caravan en Campingraai. Maar tegenwoordig staat de Tour van Frans voor een reis door 5 decennia mooie muziek. Nou, dit kwam bijvoorbeeld uit de jaren 80. En ik neem je weer wat verder mee terug in de tijd.

ze weten niet van ophouden. Serving USA. Wat was dat? Dan kan je van een internationaal succes. Ja, vandaag 12,5 jaar de Tour van Frans. En ik ga even heel veel luisteraars, heel veel fans bedanken voor hun reacties op mijn Facebookpagina. Hun felicitaties. Dat wordt me zeer gewaardeerd. En voor hen draai ik deze. A tenement.

0: David McWilliams met The Days of Pearly Spencer. Oh, wat een mooie plaats.
1: The Days of Pearly Spencer.
0: Wat heb ik deze heel veel gedraaid in de tour. Het programma keerde dus terug bij Extra Gold op 2 januari 2014. En een kleine 3 jaar later ging ook Golden Oldies Radio het programma uitzenden. Dus was ik gelijk op 2 zenders te beluisteren. Hoe mooi, wat allemaal niet mogelijk is met internetradio. En in de Tour van Frans ook vaste rubrieken zoals de verjaardagskalender. In de 2 uur een top 5 deze week met de classics. En natuurlijk hebben we ook de reis langs 5 nummer 1 noteringen. En dan zeg ik altijd, in de Tour van Frans reizen we ook elke week langs 5 succesvolle nummers uit de Nederlandse top 40 van toen. Langs songs die tot nummer 1 kwamen, dus kans zagen de hoogste plaats in de hitparade te bereiken. Vandaag vertrekken we op 24 december 1988. Michael Jackson had geen gebrek aan succes. Hij stond op 1 met Smooth Criminal. Music.

Begon de Tour de France destijds. Keurig netjes op locatie. In een brasserie, later in een winkelcentrum. Tegenwoordig komen de programma's vanuit Zeeland. Vanuit het prachtige Tholen, de vestingstad aldaar. En maak ik elke donderdagmorgen tussen 10 en 12 dit live. Samen met jou beleven we dat. Hoe leuk is dat? En in de high five komen we bij het tweede nummer. Na één week Smooth Criminal kwam Robin Beck op de hoogste plaats van de hitparade. En zij ging ons vertellen over haar eerste liefde. En dat deed ze in First

was voor haar een hele belevenis. Haar eerste liefde. Het bracht haar in beroering. Dat was duidelijk. Met jankende gitaren. Kan dat? Op donderdagmorgen tussen 10 en 12? Ja, dat kan. En dan belanden we op 14 januari 1989. Eerst was het een alarmschijf. En daarna kwam het in 4 weken aan de top. Je hoort Gloria Estefan en de Miami Sound Machine and Can't Stay Away From You. 12,5 jaar de tour van Frans.

0: En ook dit was natuurlijk vol emotie. Prachtig gezongen door haar, zal ik maar zeggen. De Gloria, Can't Stay Away From You.
1: Extra Gold. Music Radio, Extra Gold. Where memories live.
0: En vandaag als vierde in de High Five, een gelegenheidsduo. We gaan luisteren naar Tina Turner, samen met David Bowie. In de top, met Live Tonight.

0: Samen zongen ze het met het publiek. Live dus op een podium. Het nummer Tonight. Ja, die versie werd uitgebracht en werd een succes. In vele hitparades all over the world.
1: Would you sit down and scratching and give me a beat?

Nena Cherry. Ze was de laatste in de High Five voor vandaag. Ja, prachtig. Buffalo Stance. We waren dat niet vergeten. Volgende week hoor je weer 5 nummer 1 noteringen van toen uit de Nederlandse hitparade. Luister opnieuw, dan mis je niks. En van de jaren 80 neem ik je weer mee terug naar de 60s met Cliff.

mooie bijdrage aan een stukje sfeer in de Tour van Frans. Ook na 12,5 jaar blijven we dit soort plaatjes draaien. Ja, het is vandaag een beetje feest hier in de studio. En dat mag toch? Niet alle artiesten zijn meer onder ons. Maar we blijven de muziek draaien die ze destijds uitbrachten en met succes. Zo hoor je nu het nummer Disco Inferno. Ja, het was een succes voor de Tramps. Maar ook Gerard zong het met hen.

soort nummers heel graag zingen, onze Gerard Joling. En eigenlijk is het ook een hele leuke en enthousiaste versie. Ja, hij deed het samen met de Trams. Dat moet een bijzonder feestje voor hem geweest zijn. Vandaag gedraaid bij het feestje van 12,5 jaar, de Tour van Frans. En van Disco Inferno gaan we even naar deze. Oh, dat is ook zo'n lekkere gouden ouwe. Hier is Eloise.

zou ze echt bestaan hebben, Eloise? En zou die daar inderdaad verliefd op zijn geweest? Barry Ryan in de Tour van Frans, aflevering 687 in het 12,5-jarig jubileum. Prachtig, hij hoort er ook echt in thuis. En dan gaan we aandacht besteden aan, natuurlijk, de verjaardagskalender. Die passeert meestal zo rond dit tijdstip, een kwartiertje zo voor 11 uur. Papadabadam. Die kunnen we al benoemen van mijn Facebook-vrienden die vandaag een feestje hebben. En niet vanwege 12,5 jaar de Tour van Frans. Henry O'Donovan bijvoorbeeld. Hij is 64 vandaag geworden. Henry Bondi mag ik ook noemen. Nou ja zeg, ook 64. Geweldig toch? Erwin Riemink. 57 jaar jong. Zij de jongste in de lijst. Nou, Andy Harper staat er ook in. En die zou ook 57 zijn. Als die tenminste niet heeft gelogen. Marianne den Brave Blom mag ik eveneens noemen. En Peter Simmons. En ik mag niet vergeten mijn persoonlijke zwager. Ja. Joop van den Berg is ook jarig. Ik heb ze vanmorgen allemaal gefeliciteerd op hun Facebookpagina. En ik ga ook nog een plaatje voor ze draaien. En ik kies voor een Nederlandstalig nummer. We hebben nog geen Nederlandstalig gedraaid in de Tour van Frans vandaag. Ik neem je naar de succesvolle tijd mee van John Spencer. Hij pakte nummers en hij zette er een Nederlandse tekst op en zong zoals deze.

0: laatste stukje zingt zo makkelijk mee. Een meisje voor altijd. Ja, hij was niet op zoek naar een one night stand, maar hij zocht een meisje voor altijd. Daar had hij het over in dit prachtige nummer. En over mooie muziek gesproken, gaan we even naar Crosby, Stills, Nash & Young. Dan weet je dat je een stuk country kunt verwachten. Hier is Teach Your Children Well.
1: You

0: destijds vond ik dit een heel mooi nummer. En dat vind ik nog altijd. En ik hoop dat jij er ook van genoten hebt.
1: The sound of extra gold. Golden classics.
0: Vandaag precies 12,5 jaar de tour van Frans. En in die jaren heb ik ook heel veel Motown hits gedraaid. En die draai ik vandaag ook speciaal voor mijn vaste luisteraars. Want je weet het, hè?

radioprogramma zonder luisteraars is natuurlijk helemaal niks, hè? Dan kun je net zo goed hier, thuis of in mijn eigen studio wat muziek voor jezelf draaien. Maar ik doe het voor de luisteraars. Elke donderdagmorgen weer tussen 10 en 12. Bij Extra Gold. Al 12,5 jaar. En ook al vele jaren bij Golden Oldies Radio. Julio is hier.

Het is op dit ogenblik een beetje bewolkt in Tolen. Maar de zon gaat de komende dagen weer schijnen, heb ik begrepen. Dus eigenlijk hebben we dit soort zonnige plaatjes helemaal niet nodig. Het komt allemaal weer vanzelf tot ons. Dat mogen we wel stellen. Hier zijn de Four Seasons met Frankie Valli en Sherry.

Concert in Hoek van Holland. De schatkamer van de Nederlandse popmuziek. Beleef die roerige periode gewoon nog eens. Vanaf de jaren 50 tot heden. Armand, Golden Earring en nog veel meer. Maar ook jazz, rock'n'roll en de hitlijsten en radio van toen. Museum Rock Art heeft steeds wisselende exposities, inclusief beeld en geluid. Dus meer dan de moeite waard. Kijk eerst op www.rockart.nl en kom dan zelf naar Hoek van Holland, naar Rock Art. Elke donderdagmorgen en zo gezellig.

0: hele mooie tekst, dat zal duidelijk zijn. Hè?
1: Prachtig, deze draai ik voor Jean-Pierre. Hij luistert naar al mijn programma's. Elke morgen stuurt hij mij het berichtje. Goedemorgen Frans. En ja, hij houdt van Elvis dus. Dit moest even gebeuren. Surrender. En ik ga niet alleen hem bedanken natuurlijk. Er zijn nog mensen achter de schermen die actief zijn. Clemens Tilburg bijvoorbeeld. Ja, Tilburg mag ik zeggen. Clemens maakt altijd de leuke banners. Die je op mijn Facebookpagina's kunt terugvinden. En hij zorgt ook voor die bewegende beelden. Ja, Clemens, reuze bedankt voor al die inspanningen.

0: You Make Me Feel Mighty Real. Clemens is deze week een weekje op vakantie. En dat doet hij met zijn Pia. En hij geniet natuurlijk van de gezelligheid. En ja, vandaag is het iets minder weer, Clemens. Maar dat zal jij vast niet erg vinden. En ondanks dat je vakantie bent gegaan, heb je gezorgd dat alles op tijd bij mij binnenkwam. Zodat de promotie voor mijn programma ook deze 12,5-jarige promotie kon doorgaan. Daar ben ik je dankbaar voor. En wij gaan onze samenwerking gewoon lekker voortzetten. Dat is een goed idee, hè?
1: 5 hits in a row.
0: En dan is het tijd inderdaad voor de top 5. Deze week gewijd aan de successen van de classics. 8 top 40 hits hebben ze gehad. 5 ga je er horen, zoals dit nummer.

nummer 5 in de Classics Top 5. Ja, terecht. Uit 1975 hoorde je My Russian Lady. Ja, in de jaren 70 waren ze waanzinnig succesvol. En dat was ook terecht. Ik heb die nummers veel gedraaid. Bij de zeezender Mi Amigo bijvoorbeeld. Ik heb de nummers van hen gedraaid bij Radio Luxemburg en bij de Tros. En ja, ze brachten altijd vrolijkheid in het programma, toch? Jazeker. Hier is nummer 4. 11 weken lang stond het in de hitparade. En ook dit gaat over een dame. Alleen niet uit Rusland. Nee. Het gaat over Marlene.

in 12,5 jaar de Tour van Frans. Deze formatie. Ja, de classics. Met hun Tom Vijf. My Lady of Spain mocht voorbij komen. Leo Kenis, bedankt voor jouw sympathieke berichtje. En ook zeg ik natuurlijk van harte welkom Patrick Verstraeten. Hij luistert naar al mijn programma's. Tenminste, als hij niet zelf een programma moet presenteren met de DJ-naam Henk Hoekstra. Ik moest even goed nadenken. Dat is een leeftijdsdingetje, denk ik, Patrick. Dat ken jij ook misschien? Ja, ik denk het wel. Dat hebben we volgens mij allemaal als we op een zekere leeftijd komen. En voor jou draai ik dan de volgende plaats. Ja, mooi dit. In de top 5 van de classics op nummer 3. Wings of an Eagle.

jaar geleden begonnen we met de Tour van Frans bij Extra Gold. Eerst op locatie, in een brasserie, later in een winkelcentrum. En Patrick, jij bent toen een keer langsgekomen. Daar zijn nog foto's van. Ja, dat ben ik niet vergeten. Dit is de nummer 2 in de top 5 van de classics. Sunshine Baby.

zei zojuist, dit is de nummer 2 in de Classics Top 5. Dat betekent dat we aan de nummer 1 toe zijn, maar daarvoor, zoals je dat gewend bent, even een overzicht. We begonnen op nummer 5 met Russian Lady. 4 was voor My Lady of Spain. 3 Wings of an Eagle. En op nummer 2 dus Sunshine Baby. En de nummer 1 draai ik speciaal voor Ellen en Angela Regitter. Ze wonen in Londen. Ze luisteren naar alle programma's van de Tour van Frans. Dat doen ze vaak met terugluisterlinkjes, omdat ze het niet live kunnen volgen. Maar vandaag zijn ze er live bij. Hoe leuk is dat? En deze wilde je graag horen. En ja hoor, hij zit erin. En wel.

Ja, deze was dus speciaal voor Ellen en Angela. Ooit luisterden ze veel naar de zeezenders en toen hebben ze dit nummer ook gehoord hier in een programma. En ja, vandaar dat ze verzot waren op de classics. Hoe mooi is dat? 12,5 jaar, de Tour van Frans. Het is een mijlpaal vandaag. En in de eerste uitzending had ik ook dit nummer. Ik wil het je nog graag laten horen en voor de tweede keer hoor je de Tramps in de show. Zing When the Strings of My Heart.

0: geloof me, ik blijf dat doen. Ook in de komende tijd in de Tour van Frans mag je daarop rekenen. Ik ga ook Wilco bedanken. Wilco Verkerk. Hij kwam ooit een keertje naar mijn optreden. Live was dat. In een winkelcentrum in Keizerswaard in Rotterdam. En hij zei toen, ik wil het ook graag gaan uitzenden op Golden Oldies Radio. Mag dat? Ja, natuurlijk mocht dat. We kregen toestemming van Extra Gold. En sindsdien hoor je ook mij op die zender. Hoe mooi is dat? En Wilco, bedankt voor het plaatsen van een paar mooie foto's. Ik zie mezelf in Brasserie Mond. Dat was in het theater Islamunda. En ik zie ook een leuke compilatie met dames die tot mijn vaste luisteraars behoorden. Uit Rotterdam ook afkomstig. Ik zie Peter Wrakking, de man die bij Extra Gold 's avonds tussen 9 en 10 te beluisteren is. Met ska en ja, natuurlijk met reggae. En ik zie ook nog een prijswinnaar. Want ik had toen bij die uitzending een keertje een leuk spel. En een van de mensen die won een leuke prijs. En die is ook afgebeeld op deze compilatie bij de foto's. Dus als je zit te luisteren en je wilt dat terugzien, dan ga je gewoon naar mijn Facebookpagina.
1: Zo.
2: Bent u volledig normaal? Oh. Een lichtelijk koekoek? Of compleet geschift?
1: Nee toch?
2: Voor iedereen is er...
1: En wie hebben we daar?
2: Frans van Utrecht.
3: Thank you.

John. Hij bracht ons in het laatste half uur van deze jubileumaflevering. 12,5 jaar, de toer van Frans. Wie had dat gedacht? Zeker niet op 2 januari 2014 toen ik van start ging bij Extra Gold. En toch is het ervan gekomen. Hoe leuk is dat? Ik ga ook Danny Schacht bedanken. Hij heeft de afgelopen jaren steeds gezorgd voor terugluisterlinkjes. Nou, dat konden luisteraars die niet naar de uitzending konden luisteren. Het terugluisteren op elk wens moment.

in 88 een succes. Ook ga ik bedanken Jan Hariot. Het is van hem, het station Extra Gold. De voorzitter mag ik niet vergeten, Bert Beugeling. Hij heeft ook de openingsjingle voor mij destijds gemaakt van dit programma De Tour van Frans. En Peter Fracking, want Bert en Peter hebben vele jaren mij elke keer geïntroduceerd. Elke donderdag weer eventjes aan de telefoon aftellen en gewoon gaan met die banaan. Want alleen kon ik dat gewoon niet. Hè? Dat deden we samen. Fantastisch, toch? We gaan door met de muziek in 12,5 jaar de Tour van Frans. Roy Orbison is hier. En natuurlijk met zijn Oh Pretty Woman.

dan komt hij nog een keertje. Hè? Pretty Woman. Ze moet mooi geweest zijn, dat kan niet anders. En deze man scoorde een hit in de top 10 van onze hitparade. Dat deed hij met I Can Help. Er waren twee versies van. De korte radioversie en eentje waar hij op een gegeven moment even pauze hield. En daar ging hij weer. Maar hij bracht ook dit uit. Billy Swellman, Everything's the Same.

alles blijft bij hetzelfde. Zeker ook de komende weken. De Tour van Frans bij Extra Gold en bij Golden Oldies Radio. En vaste luisteraars weten het, ik mag ook graag af en toe eens een romantisch plaatje draaien. Daarvoor duik ik nu dan ook even terug in de tijd. In de tijd dat de stereo er al was, alleen nog niet zo goed werd toegepast. Je hoort bijvoorbeeld nu, als je installatie goed is afgesteld, eerst dit op rechts en dan de dames op links. En als hij dan gaat zingen, dan zit hij in het midden bij jou thuis. Hier is Dean Martin, hij zingt...

0: vond het een vondst.
1: On it to...
0: Send me the pillow that you dream on. Stuur me het kussen, zodat ik er zelf ook op kan slapen. Ja, ja. Die Martin, die kon er wat van. En ik heb nog zo'n leuke. Nou, niet romantiek nu in de show, maar wel...

40 hadden in Nederland. En uit de top 40's haal ik ook zeer regelmatig een top 5. En zo heb ik ook wel eens gedraaid de top 5 van Boney M. Uit die top 5 wil ik vandaag ook dit nummer draaien. 12,5 jaar de tour van Frans met Hooray Hooray!

Ze scoorde hit op hit. En we draaien ze nog steeds. Boney M. En hooray, hooray, it's a holiday. Dus even kijken. Deze heb ik al lange tijd niet meer gedraaid. Vandaag moet dat dan maar weer een keer gebeuren. Vind je ook niet? Ga luisteren naar Taco.

0: Putin on the Ritz. Putin on the Ritz.
1: Putting on the Ritz, zo heette dit nummer. Een succes uit de jaren 80 in de Tour van France. In deze jubileumafdeling. Hey, leuk dat je hebt geluisterd. Fijn dat je het te willen meebeleven. Ik ben toe aan het afscheid. Zo gaat het altijd, kort voor het tijdstip van 12 uur. Maar ik beloof je, na 12,5 jaar de Tour van France, volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En dan hoop ik je weer te treffen. Ja, moet ik natuurlijk wel even nog een toepasselijk plaatje draaien voor het afscheid. En dan kies ik maar voor deze. Uit 1969. Ik zwaai en ik roep bye bye. Tot gauw. Tot volgende week.

dat was die. De uitzending 12,5 jaar, de Tour van Frans. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En heel graag tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Door een grote ICT-storing in het Maastadziekenhuis in Rotterdam konden woensdag veel afspraken en behandelingen niet doorgaan. Inmiddels is het grootste deel van de problemen verholpen en zijn de polyklinieken weer geopend. De spoedeisende hulp blijft voorlopig nog dicht. De storing ontstond tijdens een geplande noodstroomtest. Volgens het ziekenhuis zijn de patiëntgegevens niet in gevaar geweest. De burgemeester van Kiev noemt de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad de grootste sinds het begin van de oorlog. Rusland bestookte de stad afgelopen nacht met drones en raketten. Volgens de autoriteiten kwamen zeker 13 mensen om het leven en raakten 86 anderen gewond. Vrijdag is in Kiev uitgeroepen tot een dag van rouw. Uit nieuw onderzoek blijkt dat alleenstaande minderjarige asielzoekers relatief vaker worden verdacht van misdrijven dan andere bewoners van COA-locaties. Het gaat daarbij vooral om lichte vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal. Tegelijkertijd blijft het om een minderheid gaan. In totaal werd vorig jaar ongeveer 3% van alle bewoners van asielopvanglocaties als verdachte geregistreerd. En de stijging van de huurprijzen vlakt af door de hogere hypotheekrente. Kopers kunnen daardoor minder lenen en zijn voorzichtiger op de woningmarkt. Volgens woningmarktexperts blijft de krapte groot, maar loopt de prijsstijging minder hard op dan eerder verwacht. Vooral starters merken dat direct in hun maximale hypotheek. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
2: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht en worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
1: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971, de album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels, Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel, 1.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Bierbrouwer Gols gaat de Limburgse bierbrouwer Gulpener overnemen. Beide bedrijven benadrukken dat Gulpener als een zelfstandig merk blijft bestaan en zijn eigen identiteit behoudt. De overname is een volgende stap in de samenwerking die al bijna 30 jaar duurt. Daarmee willen de brouwers hun positie op de Nederlandse biermarkt versterken. In Israël wordt vandaag stilgestaan bij de Hamas-aanval op 7 oktober 2023, precies 1000 dagen geleden. Door het hele land zijn herdenkingen en protesten georganiseerd. Bij de aanval kwamen ongeveer 1200 mensen om het leven en werden 251 mensen ontvoerd naar Gaza. De dag markeert ook het begin van de oorlog in Gaza, die nog altijd voortduurt. Door een grote ICT-storing in het Maastadziekenhuis in Rotterdam konden woensdag veel afspraken en behandelingen niet doorgaan. Inmiddels is het grootste deel van de problemen verholpen en zijn de polyklinieken weer geopend. De spoedeisende hulp blijft voorlopig nog dicht. De storing ontstond tijdens een geplande noodstroomtest. Volgens het ziekenhuis zijn de patiëntgegevens niet in gevaar geweest. En uit nieuw onderzoek blijkt dat alleenstaande minderjarige asielzoekers relatief vaker worden verdacht van misdrijven dan andere bewoners van COA-locaties. Het gaat daarbij vooral om lichte vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal. Tegelijkertijd blijft het om een minderheid gaan. In totaal werd vorig jaar ongeveer 3% van alle bewoners van asielopvanglocaties als verdachte geregistreerd. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994. Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer op elkaar gericht te laten staan. De Nederlandse zakenman Johannes van Damme wordt in Singapore opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Bokser Rigidio Tuur verovert in Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht van de World Boxing Organization. Dit gaat ten koste van Amerikaan Eugene Speed. De veerboot MS Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. Irak stationeert troepen aan zijn grens met Kuwait. De VS stuurde als antwoord troepen naartoe. 2 weken later trekt Irak, zoals de VN-veiligheidsraad eist, zijn troepen nabij de grens met Kuwait weer terug. Jordanië en Israël tekenen een vredesverdrag. Een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. En een referendum in Noorwegen wijst uit dat de Nooren zich niet willen aansluiten bij de EU. En hoe zat het met de muziek in 1994? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Aerosmith met Get a Grip op nummer 3. Laura Pausini met Laura op nummer 2. En Music Box van Mariah Carey op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. Litouwen wil het verbod op de plaatsing van kernwapens op eigen grondgebied uit de grondwet halen. President Nauseda zegt dat zijn land als enige NAVO-lid nog een volledig verbod op kernwapens kent. Het parlement gaat zich daar nu over buigen. Daarmee volgt Litouwen het voorbeeld van Finland, dat eerder dit jaar een vergelijkbaar verbod schrapte. Bierbrouwer Gols gaat de Limburgse bierbrouwer Gulpener overnemen. Beide bedrijven benadrukken dat Gulpener als een zelfstandig merk blijft bestaan en zijn eigen identiteit behoudt. De overname is een volgende stap in de samenwerking die al bijna 30 jaar duurt. Daarmee willen de brouwers hun positie op de Nederlandse biermarkt versterken. En het grote opvouwbare stembiljet verdwijnt vanaf 2029 definitief bij de verkiezingen. Kiezers stemmen dan met een kleiner biljet waarop de namen en logo's van partijen staan. Wel moeten voortaan twee vakjes worden ingekleurd. Eén voor de partij en één voor de kandidaat. Volgens het kabinet maakt dat stemmen en tellen eenvoudiger. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986, januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een Elfstedentocht met Evert van Bentham als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt de toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen na het

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. 7 Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. Volgens de organisatie gebeurden de incidenten nadat de activisten op internationale wateren waren tegengehouden op weg naar Gaza met hulpgoederen. Ook activisten uit andere landen zeggen soortgelijke misstanden te hebben meegemaakt. In Europa zijn 106 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van instantnoedels, ook in Nederland. De noedels komen vermoedelijk van een fabrikant in Oekraïne. Zeker 49 mensen moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen. Vooral jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem kunnen ernstig ziek worden. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. En het herstel van de beschadigde spoorkabels bij Rotterdam duurt langer dan gedacht. Na een kabelbrand rijden er tot zondagochtend geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail spreekt van een complexe hersteloperatie en verwacht dat reizigers nog dagen last van de verstoring zullen hebben. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Muinhof van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde Verolmen voor de levering van de reactorvaten af. De order gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De exprestrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.
2: Down in Odie!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. In de week van de recente hittegolf zijn in Nederland volgens het RIVM naar schatting 480 mensen extra overleden. Tussen 22 en 28 juni stierven in totaal ruim 3500 mensen. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden slachtoffer van de hitte. Volgens onderzoekers kunnen oudere lichamen warmte minder goed afvoeren. In Japan wordt het dagelijks leven duurder doordat de yen op het laagste punt in 40 jaar staat. De munt is verzwakt door het renteverschil met andere landen, vooral de Verenigde Staten. Daardoor worden geïmporteerde producten, zoals kip en chocolade, steeds duurder. Huishoudens merken dat direct in de supermarkt, terwijl exportbedrijven en het toerisme juist profiteren van de lage yen. 7 Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. Volgens de organisatie gebeurden de incidenten nadat de activisten op internationale wateren waren tegengehouden op weg naar Gaza met hulpgoederen. Ook activisten uit andere landen zeggen soortgelijke misstanden te hebben meegemaakt. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. In het noorden kan regionaal een paar millimeter vallen. In het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag tot 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

De Barbecue Band. Welkom, Golden Oldies Radio. De microfoon wat zachter zetten. Ik ben het niet gewend, luisteraars. Sorry. Normaal gesproken hoort hier natuurlijk Dennis Wiebel te zitten. Mijn naam is Wilke van Kerk. Ja, ik haal het daar niet gewoon bij. Gewoon niet eigenlijk. Live vanaf Studio Balkonia. Zo zeg ik het maar. Hey, fijn dat je erbij bent.

Je hoorde waarschijnlijk een gerucht dat Dennis Zubelde vandaag niet is. Ja, dat klopt allemaal. Dat was niet alleen een gerucht hoor, maar het is echt zo. Daarom zit ik hier vanmiddag. De gek. Bent u er nog? Ja, natuurlijk wel. Ja. Nou, dan mag ik maar een plaatje van Bananarama draaien dan maar, hè? Ja, Herder Rumor.

Ja, lekkere plaatjes. Lekker allemaal liedjes. Allemaal liedjes. We gaan naar het warme klimaat toe. Met de Copacabana. Volgens mij zit stiekem Dennis ook in een cabana. Schunt te warm daar in de Thailand. Tussen al die slingerbomen en weet ik het allemaal weer. We hebben er gelijk maar een remixje tegenaan gehoord. Dan kan ik even wat een plasje doen. En dan zo'n geel ding inschenken misschien wel. Misschien wel lekker. Fijn dat je erbij bent. Dit is Golden Oldies Radio.

Ook weer een vergeten plaatje. The Italian Boys, Forever Lovers. Dat is een beetje, wel een beetje uit de cult scene van de Italian, hè? Van de Italiaanse disco. De volgende eigenlijk ook. Maar ja, iedereen kent deze plaat gewoon, de volgende van Modern Talking. Ja, Atlantis is Calling. Ja, waarom niet, hè?

weet niet hoe het in de rest van Nederland ging, maar in Rotterdam en omstreken was het vrij populaire muziek. De Italian Disco. Ja, dat was gewoon in de jaren 80 zo. Stukje country, maar dan anders. Ja. Geen echt rustpunt in de show, maar gewoon wat anders.

Dit is nog steeds Prutsen met Verkerk. Tot 6 uur vanavond. Ik heb de galm uit kunnen krijgen. Ik hoorde een galm op bestemming. Ik dacht, waar komt die galm nou weer vandaan? Nou ja, die is ook weg. Hoop ik. We gaan naar een fijn stukje ska toe.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan moeders die in het verleden onder druk hun kind moesten afstaan. Het gaat om vrouwen die tussen 1956 en 1984 ongewenst zwanger raakten en vaak weinig keuze kregen. Volgens het kabinet is hun groot onrecht aangedaan. Ook de inmiddels volwassen kinderen worden in de excuses betrokken. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie officieel voorbij. De ziekte wordt meestal overgedragen via besmette knaagdieren en kan lastige klachten veroorzaken. De uitbraak kreeg wereldwijd aandacht nadat het virus werd vastgesteld op het Nederlandse cruiseschip Hondius. Nieuwe besmettingen zijn de afgelopen weken niet meer vastgesteld. In de week van de recente hittegolf zijn in Nederland volgens het RIVM naar schatting 480 mensen extra overleden. Tussen 22 en 28 juni stierven in totaal ruim 3500 mensen. Vooral mensen van 80 jaar en ouder werden slachtoffer van de hitte. Volgens onderzoekers kunnen oudere lichamen warmte minder goed afvoeren. En vakantiegangers die dit weekend naar Zuid-Europa vertrekken, moeten rekening houden met extreme hitte. In Sevilla kan het de komende dagen oplopen tot 42 graden. Ook Portugal en delen van Zuid-Frankrijk krijgen te maken met zeer hoge temperaturen. Het advies is om voldoende water te drinken en de middagzon zoveel mogelijk te vermijden. Tot slot nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Alleen in het zuidoosten kan er eerst nog wat regen vallen. De temperatuur zakt vanavond snel tot 12 graden landinwaarts en 15 aan de kust. Ook in de nacht blijft het droog en helder. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Het Rotterdamse antwoord op het cocktailtrio. Ja, de wannabes op een kangeroe-eiland. Is misschien wel leuk op het ogenblik, maar ik weet het niet. Welkom in de tweede uur van Verprutsen met Verkerk. Ja.
1: In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non

0: Wie van heeft u dan ook een hond? Nou, ik wel. En ik kom op Remus met die. Komt in de studio binnenlanden met zijn bakje. Van baasje, geef eens even eten. Ik heb honger. Waarom? Het is pas 5 uur. Ja, nou ja, goed. Daarom 3 plaatjes achter elkaar. Even het hond eten gegeven. Ja, moet maar, hè. Nou, je moet maar. Dat doe je gewoon.
1: Oh, I say, well, please, 15 love.

Sorry voor de herrie op de achtergrond. Maar ja, de deur van het balkon staat open. En dat maakt me nou best herrie, jongens. Ho, ho, ho, ho. Hier is de nieuws. Ja, nieuws. Het verkeer rijdt gewoon.

leuke plaats, mooie plaats. De Fat Leverage Band. En zoom! Bloemetjes, de bijtjes en dergelijke. Voor al de vakantieliefdes die we daar gaan komen vandaar. Ja, allemaal veel liefde. Op de camping, weet ik veel, in het buitenland. The Things We Do For Love. Golden Oldies Radio, prutsen met Verkerk tot 6 uur.

Huey Lewis was blij dat hij vast zat aan een vrouw. Of van zijn relatie natuurlijk. I'm happy to be stuck with you. Ja, dat is toch een mooie uitspraak eigenlijk. Er zijn eigenlijk wel heel veel liedjes geschreven over de liefde en de foute liefde dus die fout gegaan zijn. Deze gaat er ook over natuurlijk. Akka aan de Munnik. Kaptein deel 2. Ja, CD van jou. Allemaal van mij eigenlijk.

kom nooit meer terug. Ze hoeft niet bang te zijn in Frankrijk dat ik naar Frankrijk kom, want ja, dat, daar wonen Fransen en die mensen spreken Frans. Ja, is niet te doen. Hier is El Giro uit de serie Moonlighting.

echt wel heerlijke muziek als ik zelf gewoon zorg. Echt zwaar. En ondertussen een ander plaatje uit te zoeken. En ik was weer te laat natuurlijk. Dus dat weet ik natuurlijk ook al. Prutsen met Verkerk. Tot 6 uur.

Hyperactive is dit, Thomas Dolby. Ik ga danken voor het luisteren zeggen. Misschien een keertje tot de volgende keer. Je weet het maar nooit natuurlijk. Goed, dit was 2 uur lang prutsen met Verkerk. Zometeen Felix van Dam. Ja, dat is gelijk al een verbetering natuurlijk. We gaan eruit met een beetje Delta Blues, soul toestand. Ja, House of the Rising Sun. Hey, dag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De gemeente trok vergunningen in van meerdere evenementen, waaronder Parkzicht Outdoor en I Love Urban. De zorg was overbelast door hittegerelateerde klachten. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur nadat een dubbele aardbeving delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af, een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 21:50, het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

met een rammelende linkerschelp van mijn koptelefoon die het inmiddels na wat Moral aan de plug weer een beetje doet. Hebben wij geluisterd naar Ashward en Next to You. Hoi, bent u er nog allemaal? Goedenavond, dit is Felix van Om via Golden Oldies Radio. Van harte welkom, dank aan de vorige platen draaien. En gaan we nog een muziekje erbij pakken? Moeten we even een pijn. Dat was... Ja, de microfoon staat dat. Fijn dat u eind bent aangehaakt. We zijn allemaal een beetje murf van de warmte. Maar op zich, ja... We hebben het allemaal overleefd, dus dat is heel erg fijn. Nogmaals, goedenavond. U bent verbonden met Golden Oldies Radio. En wij gaan tot vanavond 8 uur een paar fijne platen draaien. Ja, wat moet je nou opzetten met dit weer? Iedereen is helemaal murf van de warmte. En ja, weer normaal muziek luisteren. Dan kan ik ook 2 uur lang gaan zitten praten, maar daar heb ik natuurlijk helemaal niks aan. Eet smakelijk, dat wel. Paul Ashworth dus. En Next to You kwam uit de zomer van 1990. Was best een goede zomer ook. En hij kwam nu verder als de 11e plaats. Dus net geen top 10 positie gehaald.

Ja, wat moet je nou eten met dit warme weer, hè? Vaak grijpen mensen naar salades of wat fris. Maar ja, ik ben altijd voorstander van de normale burgerhap, want dan blijf je het langst op de been. De derde single van het Simplistische Bond staat op het hoesje Simple P. De Nee-Reggae, die ik wou eigenlijk de andere kant ruimen. Die, nou, dat leek me niet zo verstandig. I wanna fuck you. Maar de Nee-Reggae, dat vond ik wel een aardig alternatief. Dus Oké, 11 over 6 bij ons. Golden Oldies Radio. En The Stranglers.

Nou, ik hoop dat nog hetzelfde aantal luisterscharen over is na afgelopen vrijdag. Want het was echt bizar warm. Temperaturen ver boven de 30 graden hier in Zuid-Holland. Dus ik weet niet hoe de rest van Nederland was ik ook bloedheet. Dus ja. Ik denk dat we het ergste gehad hebben. Ja, ik ben natuurlijk geen weervoorspeller. Maar als ik nu even snel naar mijn papiertje kijk, dan... dan wordt het... Ja, komt allemaal later wel. Een leuke plaat dit van... althans, vond ik zelf. Ik vond hem op een verzamelcd'tje. Wild Days van Fool's Garden. En voor mij was het ook van Lemon Tree. Dat was ook Fool's Garden. Maar dit kwam uit... de zomer van 1996 alweer, jongens. Oei. In mijn herinnering was dat ook een hele warme zomer. Het is 17 over 6 bij ons. Goedenavond. En als je aan de maaltijd zit, nou, geniet ervan. Wij gaan een glaasje schenken met circus. Let

Dat is een flinke zomerhit in augustus 74 alweer. En kwam die verder 18 in de plaats Circus. En ja, maar dat vindt het alle twee lekker voor Beer or Sangria. Ik denk dat dit vaak gedraaid is op de bootjes. Met de Garrard 401. Voor de echte freaks, die weten dat zich nog wat herinneren. Het is, wat zo niet 2-on-2 gaan draaien? Daar hoef je niet zoveel te praten. Het is een beetje een luie disjockey praktijk, hè? 2-on-2. Ja, dat gaan we misschien wel doen. Dat is wel lekker met dit weer. Misschien iets minder geklets op de radio. Golden Oldies Radio. En het is vandaag donderdag 2 juli. En nou, ik hoop dat je een aardige dag hebt gehad. Misschien op werken. Ik was ook de klos vandaag. Dus steun aan alle werkers. Die houden dit land nog een beetje draaiend.

hij zou niet oud worden, deze Peter Slaghuis. Hij heeft wel een paar platen nagelaten. Hij verongelukt op 5 september 1991 op de A2 met zijn auto op weg naar huis. Ja. Rob Fabry, Paul Elstak en Richard van Namen zetten het project Holy Noise nog even voort na de dood van Peter Slaghuis. En zijn platenlabel werd nog tijdelijk voortgezet door Midtown en later door ARS in België om de aangaande verplichtingen na te komen. Ja, jammer dat die man niet wist. Hij had zoveel kunnen betekenen in die dance scene, maar het is helemaal niet gerund geweest. Move your feet to the rhythm of the beat. En er kwam ook nog Jack of the Sound of the Underground, was voor mij ook van hem. Nou, denk ik, een dansplaatje is ook wel aardig. Oké, het is 6:55 bij Golden Oldies Radio, vandaag 2 juli. En de komende 3-4 dagen wordt het een gaten op 3:24. Maar past u op, volgende week dinsdag en woensdag, gehaktdag, 8 juli. Dan gaat het toch weer naar die 27 graden, jongens. Dus zouden we dan nog weer zo'n periode krijgen van een gaatje of 30, 35. Nou, dan maar een klein schietgebedje maken met Texas. Het begin van 1990. Pray for you.

van die Vara's Lijn 3 plaatjes dit. Red Skies uit augustus 1982. Ik kom niet verder te tippen, maar ik denk dat Nederland niet zo gewend was aan dit progressieve geluid van de Fix. En dat komt van hun LP af destijds. Ah, is mooi hè. Oké, heb je een beetje donder gehad vandaag? Was het leuk? Of was er een zak aan? Moest je werken? Was je vrij? Het zijn allemaal variaties die je kan meemaken op zo'n dag. Het is allemaal maar net hoe de wind staat en hoe de agenda is ingevuld. Wat gaan we doen? We gaan fijne muziek draaien.

moeten we even de presentator van de tijdmachine bedanken voor zijn aandeel op deze donderdag. In dit geval de 2e juli. Rudy ziet er wel dat het jaar al in twee is geknakt. We zijn met het laatste half jaar bezig van 2026. Maar is dat allemaal niet zo spannend? Voor het weten staan er weer kerstbomen. Het zit weer aan de oliebollen. Ja, ik moet er nou niet aan denken, maar... Nou goed, het komt allemaal goed. Uit september 1989 kwam die verder de tipraden Shakespeare's Sister and Your History via Golden Oldies Radio. Het is 7:10. En straks om 7:00 gaan we luisteren naar het nieuws. Alle ellende wordt even uit je speaker geloosd. En dan kan je weer plaatsmaken voor fijne muziek. En een piano erbij. Beetje slingerende piano. Linda Ronstadt en Aaron Neville. Don't know much. Nou, dat is lekker makkelijk.

Nou, excuses voor de slechte kwaliteit van het singeltje. Linda Ronstadt en Aaron Neville hebben denk ik samen in de zandbak gespeeld. En ja, er zit wat beschadiging op, dus daar moeten we even naar kijken. Don't Know Much uit november 1989. Wat zit er eigenlijk op dat singeltje? Dat gaan we eens even bekijken. Live hier op de zender. Is het gewoon een kras of is het gewoon prut dat iemand met zijn vieze patatvingertjes aan het singeltje heeft gezeten? Nou, er zit er gewoon een dikke kras op. Nou, dan moeten we eens kijken voor een vers exemplaar. Wat we gaan doen, we gaan de nieuwe muziek, nou ja, nieuwe muziek draaien. Het is Italo-muziek met dank aan Floris van den Broek. En hij heeft wat verse Italo van mij op cd gebroken. Dit komt uit 87, dus eigenlijk oud, nieuw. Nou, Petrol Invisible.

is uitgebracht bij Eventidatoren. Patrol en Invisible. Origineel komt het uit 1987, dus het had wel een plekje in dit radioprogramma tussen 6 en 7 in dit geval. Oh, nog 10 minuten, dan moeten we plaatsmaken voor het nieuws. Ja, straks in het tweede uur zullen we nog een Italo plaatje draaien. Kijk, het is lekker weer, dus dan moet je Italo... Of moet natuurlijk helemaal niks, maar het is wel leuk om wat Italo disco te draaien uit de warme landen. Dat is altijd wel fijn. Even zoeken naar de juiste zender. Ja, hebben we het gevonden? Ja, het is donderdag 2 juli. Oké dan. Uit maart 1991. Information Society. Think about it.

luisteren deze plaat doen we altijd denken aan een situatie als volgt. Ik draaide bij de lokale omroep in Lekkerkerk. Bestaat tot niet meer, dus ik kan het wel zeggen. Dat is later trouwens samengegaan. Maar de sfeer was toen zeer gespannen. Ook vanuit het bestuur was er gigantisch gelazer. En iemand had, die was zo vriendelijk geweest om, bleek achteraf mijn laatste uitzending te zijn. Maar die ging om 12:30 even lekker de bestuursnotulen voor zitten te lezen. Dat hing in de gang aan zo'n prikbordje, zo'n houten prikbord. Dus dat was 12:30 lekker voor te lezen. Nou, dan is er altijd iemand die het luistert, die het hoort. En toen kon er binnen 1:30 vertrekken. Ja. Maar in mijn ochtendprogramma wat ik toen had, draaide ik deze plaat. En dat vergeet je nooit meer. Information Society. En Think. Een klein netje, ik kwam nu verder als de 28e plaats. Ja, dat zijn platen die hebben dus altijd een herinnering. Think about it. Ja, daar blijf je altijd aan denken. Wat gaan we

Dit kwam uit de Cat Music Stal. Nederlands product. De groep kwam uit Zagreb Amsterdam en werd door de jongens van Catapult. Dat was dus Cat Music geproduceerd. Leuk plaatje dit. Blijft leuk dit. Liberation and of Man en Love is Under Control. Wij gaan nog even één plaatje draaien. Let ik even goed. Hij doet het goed, ja. Het scherp zetten was wel een uitdaging. De Soca Dance. Charles D. Lewis. Graag tot aan de andere kant van 7 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Bij de grote Russische aanval op Kiev afgelopen nacht zijn er zeker 21 doden en 85 gewonden gevallen. Onder wie kinderen, meldt de Oekraïnse autoriteiten. President Zelensky vroeg de VS om productie van Patriot luchtafweerraketten. De EU wil de druk op Rusland opvoeren met meer sancties en militaire steun. Het CBR eist in kort geding dat Henry Kamps uit Neede gevangen wordt gezet als hij opnieuw rijexamens verstoort. Kamps saboteert examens en stalkt examinatoren, ondanks gebiedsverboden en dwangsommen. De rechter noemt de eis krasse maatregelen en doet over 2 weken uitspraak. In het gebied waar vorige week code rood gold vanwege hitte, paste bijna 3/4 van de mensen het gedrag aan. Het KNMI liet dit onderzoeken door Ipsos INO Publiek. 8 op de 10 inwoners ondervonden geen hinder, 4% had last van oververhitting. De meeste mensen vonden de code rood passend. Staatssecretaris Thiele schrijft dat er vanaf schooljaar 2029/2030 één doorstroomtoets komt voor alle groepen 8 leerlingen. Nu bestaan er nog 6 verschillende toetsen, wat leidt tot ongelijke adviezen. De maatregel moet zorgen voor meer gelijke onderwijskansen. Thiele gaat hierover in gesprek met scholen en experts. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 9:50 het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hou jij ook van het beste goud van oud? Luister dan naar Golden Oldies Radio.
3: De beste oldiezender van Nederland.

dit exemplaar is nog best aan te horen. Candlewick Cream. Uit april 1974. Dit is zeker uitgezonden op de Veronica Boot. 538, 8 kilowatt hadden ze geloof ik. And who do you think you are? Ja, inderdaad. Ik denk wel dat je bent, joh. Eigenlijk uit, trouwens een heruitgewachte persing. Een jukebox oldie, nou, dan weet je het wel. Maar goed, op zich fijn dat het gedaan. Ik zat me laatst af te vragen. Stel dat er dus geen uitvinding was geweest van cd en digitale schijven. Dan had dus alle omroep wel nog steeds met die oude singles moeten gaan draaien. Maar op een gegeven moment zijn natuurlijk helemaal genadeloos versleten. Dus wat moet je dan doen? Zit je met die oude platen? Zou dan die maatschappij die mas weer uit de kast hebben getrokken en weer nieuwe singles hebben geperst van bepaalde nummers uit de jaren 60 of 70? Want Bruns in die plaat natuurlijk helemaal versleten. Dus dan kan je er ook niet zoveel mee. Dat hebben we in de eerste uur goed kunnen horen. Dat de plaat ook gewoon op een gegeven moment ondraaibaar is. Maar wat zou er gaan gebeuren? Dat is een leuk verzinseltje van geen cd, geen harde schijven. Alleen, je hebt het singeltje met het liedje erop. Zoals dames willen zeggen. Dat heb ik al vaker gezegd. Maar blijft altijd leuk om even te zeggen. En je hebt dus geen backup, geen Spotify, niks. Hoe zou het dan gegaan zijn met de muziek? Denk daar maar eens over na.

0: the late night show. Lovable Larry speaking.
1: Hi, baby. It's me.
0: Hi, honey. How you doing?
1: Not too good. I miss you.
0: You're on the air, baby. Live on the late night show. I'm gonna play the last record just for you, love. I'll be home real soon.
2: Bye. Een slijmbal, zeg, hè? Ja, ze ging dat in het begin van 1979. Tiffany. En de Late Night Show. Hij is een leuke plaat dit. Komt voor mij ook uit Nederland. Bovema Negram. Dus dat zal een Nederlands product zijn. 10 over 7 bij ons. Bijna 11 over 7. Goedenavond. Fijn dat u bent aangehaakt bij Golden Oldies Radio. En we gaan even plaats maken voor hele andere muziek. The Hollies. Something to live for. Hij kraakt wel een beetje, maar het is wel leuk om even op te zetten dit.

het was in die tijd heel moeilijk om dit op single te krijgen. Rock My Heart van Hathaway. En dat was echt singlejaar hoor. Het werd bijna niks meer geperst. Dus het kwam uit het voorjaar april. Het voorjaar april 1994. En kwam die veelste 12e plaats. Ik weet nog dat je toen in België kon wel wat singeltjes scoren uit de top 40. Maar in Nederland was het nagenoeg alleen singles deze. Hè? Maar tegenwoordig worden de singles geperst. Ze zijn hartstikke duur. Maar je kan nog steeds kleine plaatjes kopen. Zoals ook wel eens iemand te horen zeggen. Kleine grote platen. Het is 7:30. Cold Oldies Radio. Goedenavond. Beetje de dag doorgekomen. Precies. Oh, er staat zelfs, ja, het raam staat open. Dus je hoort live windgeluiden. Nou, dat is wel spannend eigenlijk. Hè? Ik heb al ergens een cd liggen met zeegeluiden. Voor de mensen die niet naar het strand kunnen. Willen. Ik denk, ja, dat zand allemaal. Dat is ook hartstikke onhandig. Maar als je naar het strand wil, dan zit je aan zand vast. Dat is onlosmakelijk verbonden. Nou, we gaan even terug naar 1979 met Inner Circle. En zat één keer op je dik, zeg. New Age Music. Je hebt denk ik heel veel kroketten gegeten.

voor je de zomer dit. Mooi, hè? Dat is echt een zegelaar, jongens. In hi-fi stereo. Dat is niet te geloven, dit. Alles is verkrijgbaar tegenwoordig. Ach, god. Parapam. Ah, dat is opeens afgelopen. Nou, die zee die blijft gewoon doorgaan. New Age Music en In a Circle bij Golden Oldies Radio. Vandaag een live uitzending vanaf het strand. Dat was de kraak in de microfoon stand had, want dat gaat natuurlijk kraken, al dat zand. En In a Circle, die was er verantwoordelijk voor. Nou, we gaan even door naar de volgende plaat. Die begint ook heel zachtjes. Met een klein stormpje. Billy Idol. Hot in the City. Hoe kan het toepasselijker?

Het is leuk hoor, bij die zon, maar het begint weer steeds warmer te worden in de studio. Dus ondanks dat het raam open staat, blijft die temperatuur best wel hoog. En die apparatuur heeft ook nog wel wat warmte af. Dus die pech hebben wij nog weer. Wij hadden een Cayuta Hill en Partners op het Philips label destijds, januari 1978. En haalden een plekje 23 in de hitlijsten destijds. En we hadden het weer. Vandaag donderdag 2 juli. Beetje regen, beetje zon. Ja, gaatje 3,24. Nou, ik denk ze op zijn tenen gaan staan. Maar maandag, dinsdag en woensdag volgende week, dan gaat het toch weer naar die 27 graden. Dus ik hoop niet dat we nog zo'n klapper krijgen qua temperatuur. Want dan, dan weet ik het ook niet meer. Oké, we zullen nog even een Italootje draaien in het tweede uur. Nou, dat is bij deze ingezet. Silver Prozzoli en One More Time. Dat is een de Vocal Mix, Eventy Records.

Ik word hier wel vrolijk van, hoor, dus plaatjes. Zon, Italo, disco muziek, radio, milkshake erbij. Wow. Geen probleem. En natuurlijk Silver Pazza, Lee en One More Time met de Vocal Mix, Eventy Records. Nieuw plaat dit. En nogmaals dank aan Floris van den Broek. Hij heeft mij deze muzikale bijdrage geleverd. Ik vind dat hij ook wel eens een keer een plaat moet gaan opzetten bij dit radiostation. Maar hij is niet overtaald. Nou, we hebben nog ongeveer 25 minuten af te werken hier in deze bloedhete studio. Ik zit hier echt weg te smelten. Maar ik zal ook maar niet bijzitten hoe ik erbij zit. Of zeggen hoe ik erbij zit. Dan staat er gelijk allemaal rand op programma's. Nou, Felix van Dam meldt zich tot vanavond 8 uur. Daarna hebben wij non-stop muziek tegenwoordig. Mag het hek dicht doen. Muzikale hek. Nou ja, niet helemaal, maar voor had je nog Tony Winter. Maar die hebben ze naar de maandag gekegeld. Ik weet niet waarom. Voor mij zit hij daar op 6 en 7. Dus, nou ja, dat is allemaal wel. We gaan Silver Pozzoli, die trouwens bekend was van Around My Dreams en Step by Step. Dat was een heel klein hitje in 1986. Daar kan ik me al herinneren, want dat singeltje heb ik destijds nieuw gekocht. Nou, even heel wat anders. Even gitaarwerk op de radio. De internetstream uit november 1991. De Smithereens. Wel een leuke overgang dit, hè. Ik kan leren. Een soort van koude douche, wat nu wel lekker is. Top of the Pops.

vergeten plaatje dit hoor. Dit moet ook heruitgebracht worden, jongens. P & Dawn en natuurlijk Set Adrift on Memory Blues, die kent iedereen. Maar dit kwam daarna, dat is ook nog niet eens een hit geweest. Een klein tipperade plekje. I Die Without You. Dat is echt heel goed dit hoor. Ik weet niks anders. Zonde, maar ja. Oktober 1992 schreven wij via Golden Oldies Radio. Het is 8:13. En met de zee op de achtergrond gaan we plaatsmaken voor heel wat anders. De B-kant van Stef Bos. En natuurlijk gek zijn is gezond. Dat sowieso. Maar de andere kant is de eenvoud. Let op.

Nou, dit is de Ramshorn Copy. En voor mij, als je op Matra hebt, dan heb je dus wat in je handen. Want dan is hier volgens internet iets van $22 waard. Even snel kijken. Ja, nee, €22. Nou ja. Is dat Matra, jongens? Voor mij

0: ja, ik denk dat dit heel vaak gedraaid is in de Nederlandse discotheken. En lekker doormixen, jongens. Nou, Bram zit bijna op zijn end. Wij gaan straks de troep opruimen. Het is wel een zootje in de studio. Het is ook zo warm, jongens. Ik dacht, volgende keer maar een band erin hangen. Een non-stop band. Nee, we gaan gewoon lekker platen draaien. Dan is het 50 graden, we gaan gewoon door. Tenzij de apparatuur ermee stopt. Het was vorige week even spannend, maar ja, ik heb verder geen klachten meer. Dus we gaan gewoon lekker door met het draaien van singeltjes en cd's en muzika. En bij het zoeken van platen vonden wij deze bijdrage van Martika. Precies, schreef het maar uit, meisje.
1: Here we go.
0: Een klein hitje geweest, maar Martika's Kitchen.
1: Table set, baby.
0: Die zou er honger van krijgen. Tot 8 uur nog Felix van Dam via Golden Oldies Radio. En straks non-stop muziek. Non-stop.

komt van haar album Matika's Kitchen af. Deze bijdrage, de 7-inch edit. Ken ik een stuk een LP-versie van. Die zou ik wel eens willen horen trouwens. Maar staat de LP nu in de studio? Nee. Heel spijtig. Hoe zou het met Matika zijn? Zij nog steeds actief zijn in haar kitchen. Nou ja, goed. Ook vaak geraakt bij Nova. Ik heb ook nog gezeten. Voor mij veel korter ook nog gezeten. Maar dat moeten we eens even off the record uitzoeken. Het is nou 8:04. Wij gaan afruimen, opruimen. Afruimen ook. Ik moet nog eten, jongens. Maar ja, met dat warme weer eet je ook niet zoveel. Hè. Het is alleen maar drinken, water en ja, af en toe een biertje. Maar ja, ik kan niet altijd al bier gelopen drinken. Want dan gaat het ook niet helemaal goed. Oh ja, dit heb ik nog gehad, ja. Dit komt uit mid jaren 80. De zomer van 85 werd vaak gedraaid op Laser Foom Food Act. Denise Lazelle. En haar toetoet. Nou, fijne donderdag verder. Geniet van de muziek van deze radiobijdrage Golden Oldies Radio. En graag tot volgende week. En slaap lekker, ondanks de warmte.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoge beroep van Google tegen de miljardenboete uit 2018 verworpen. Google misbruikte de machtspositie van Android door fabrikanten te dwingen apps als Google Search en Chrome te installeren. De boete van 4,1 miljard euro moet nu definitief worden betaald. Eerder kreeg Google ook boetes voor machtsmisbruik via de zoekmachine en online advertenties. In het gebied waar vorige week code rood gold vanwege hitte, paste bijna driekwart van de mensen het gedrag aan. Blijkt uit een peiling van het KNMI en Ipsos INO Publiek. 4 op de 5 inwoners ondervonden geen hinder van de hitte. De meeste mensen vonden de code rood passend. Ze dronken meer water, bleven uit de zon en hielden hun woning koel. Oostenrijk voert vanaf het komende schooljaar een hoofddoekverbod in voor meisjes tot 14 jaar in het onderwijs. Bij overtreding volgt eerst een waarschuwing, daarna gesprekken met de ouders en uiteindelijk een boete tot 800 euro. De maatregel moet gendergerelateerde onderdrukking tegengaan en integratie bevorderen. Bij de grote Russische aanval op Kiev afgelopen nacht zijn zeker 21 doden en 85 gewonden gevallen, onder wie kinderen, meldt de Oekraïnse autoriteiten. President Zelensky vroeg de VS om toestemming voor productie van Patriot luchtafweerraketten. De EU wil de druk op Rusland opvoeren met meer sancties en militaire steun. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 9:50. De wind zwakt af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand. Als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albadayelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albadayelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen, voornamelijk Britten, komen om het leven.
2: All the legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: presenteert een pakket met 34 maatregelen, waaronder belastingverlaging voor gezinnen en hogere belastingen voor topinkomens. Werkgevers krijgen meer vrijheid. Werknemers moeten ziekmeldingen voortaan direct bij de dokter doen. Pensioenwetgeving volgt later dit jaar. Bondskanselier Merz roept op tot steun voor de hervormingen. De Oorschotse heide herstelt na de natuurbrand eind april, toen 65 hectare heide en bos verloren ging. Natuurbeheerder Albert-Jan Bette ziet groen terugkomen, maar waarschuwt voor het brandbare pijpenstrootje dat de heide verdrient. Schapen kunnen helpen dit gras te bestrijden. Defensie past oefeningen aan om brandrisico's te verkleinen. Iran maakt zich klaar voor de megabegrafenis van Ayatollah Ali Khamenei. De plechtigheid begint zaterdag in Teheran. De 86-jarige Ayatollah wordt 5 dagen later begraven in zijn thuisstad Mashhad. Bij de ceremonies en de processie worden miljoenen mensen verwacht. Apple verhoogde binnen 44 minuten de prijzen van iPads en MacBooks met honderden euro's vanwege een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Dit gebeurt te midden van miljarden investeringen in kunstmatige intelligentie en ondanks dat de iPhone 13 nog minstens 2 jaar goed functioneert. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 10:10. De wind zwakt af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: The Good Times Today with Golden Oldies Radio.
1: You make me feel good, Golden Oldies Radio.
2: Hebben jullie wel eens van een ananda gehoord?

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Juni. Bokser Rudy Koopmans verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Benarinol wint voor de 4e keer de Ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt de bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard, die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Boutersen doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André, André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Apple verhoogde binnen 44 minuten de prijzen van iPads en MacBooks met honderden euro's vanwege een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Dit gebeurt te midden van miljarden investeringen in kunstmatige intelligentie en ondanks dat de iPhone 13 nog zeker 2 jaar meegaat. De prijsstijging roept veel vragen op. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die stemmers met beperkingen hulp in het stemhokje toestaat. Mensen met een fysieke beperking mochten dat al, maar nu geldt het breder. Binnenlandminister Pieter Heerma ziet dit als een verkleining van bestaande verschillen in ondersteuning bij het stemmen. De Duitse regering presenteert een pakket met 34 maatregelen, waaronder belastingverlaging voor gezinnen en hogere belastingen voor topinkomens. Werkgevers krijgen meer vrijheid. Werknemers moeten

0: ziekmeldingen voortaan direct bij de dokter doen. Pensioenwetgeving volgt later dit jaar. Bondskanselier Merz roept op tot steun voor de hervormingen. Christine Lagarde sluit niet uit dat ze als president van de Europese Centrale Bank voortijdig vertrekt. Ze houdt de mogelijkheid open om zich uit te spreken tijdens de Franse presidentsverkiezingen volgende jaar. Eerder meldde Financial Times al dat ze voor oktober 2027 zou kunnen vertrekken. Lagarde zei eerder niet als een kapitein een schip in onrust te verlaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 9:50. De wind zwakt af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Oktober. Simon Carmichelt schrijft, één dag na zijn 70ste verjaardag, zijn laatste kronkel in het Parool. En in Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan de demonstratie tegen het plaatsen van kruisraketten in Nederland doen ongeveer 550.000 mensen mee. 9 november. Freddy Heineken wordt samen met zijn chauffeur Ab Doderer ontvoerd. Ze verlieten net zijn kantoor aan het Weteringplantsoen in Amsterdam toen ze werden meegenomen door 5 mannen. Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer, Jan Boelaert en Martin Erkamps. Na 3 weken komt de politie op het spoor van de schuilplaats en Freddy Heineken en Ab Doderer worden bevrijd. 30 november. Microsoft brengt de eerste MS Word-versie op de markt. December. Op het Londense warenhuis Harrods vindt een bomaanslag door de IRA plaats, waarbij 6 mensen op het leven komen. In de laatste wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK voetbal voor 1984 wint Spanje met 12-1 van Malta. Dat is net voldoende om zich te plaatsen ten koste van Nederland. Er gaan stemmen op dat spelers van Malta zijn omgekocht. En dan die prachtige muziek uit de jaren 80. De albumtop 3 uit 1983 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nena met Nena. 2 True van Spandau Ballet. En op nummer 1 Thriller van Michael Jackson.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Your instant mood lifter is right here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Een asielopvang in Apeldoorn sluit voorlopig na de vondst van asbest in het gebouw aan de Walenwijngaarden. Vrijdag worden alle 60 bewoners verplaatst naar een andere COA-locatie. De noodopvang, geopend op 1 juni, had eerder veel protest uitgelokt met vuurwerk en rookbommen. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa, Expert Care, is een andere zorgplek gevonden, op 3 na. Minister Sterk zei dat ze meerdere keren ingreep om de situatie te verbeteren. De inspectie eist de sluiting van 2 locaties vanwege personeelstekort. Een plan tegen malafide zorg volgt binnen een week. In Parijs veroorzaakte 14-jarige Hamza F., bekend als La Douane, overlast door voorbijgangers af te persen met een waterpistool en de politie te treiteren. Hij is een bekend figuur op sociale media en zijn gedrag leidt tot groeiende verontwaardiging in de samenleving. Christine Lagarde sluit niet uit dat ze als president van de Europese Centrale Bank voortijdig vertrekt. Ze haalt de mogelijkheid open om zich uit te spreken tijdens de Franse presidentverkiezingen volgende jaar. Eerder meldde Financial Times al dat ze voor oktober 2027 zou kunnen vertrekken. Lagarde zei eerder niet als een kapitein een schip in onrust te verlaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 9:50. De wind zwakt af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Moore.

0: van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Welkom terug bij de late avondshow. Het is donderdag 2 juli, net 11 uur geweest. En het laatste uur van de dag vullen we met relaxte muziek en mooie verhalen uit de regio van Zuid-Holland. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je luistert. We begonnen de show met The Seekers van The Who. En straks hoor je meer over het zomerconcert Journey Home van Cantiamo Delft. Dat op 4 juli plaatsvindt. Ook maken we kennis met filmmaker Rick van der Linden. Die met zijn bijzondere natuurdocumentaires laat zien hoe mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En later in de show besteden we aandacht aan kamers met aandacht. Dat in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam op zoek is naar mensen met een kamer en een groot hart voor jongeren die een veilige plek nodig hebben. Maar eerst gaan we terug naar de muziek. En dit zijn de Floaters met Float On. Veel plezier.

Hanging on a string, ofwel je houdt me aan het lijntje. Zometeen gaat Herbert de Bruin in gesprek met onze gasten van vanavond. Coline Smits en Celine Tilman. En die zit hier namens Cantiamo Delft. Maar eerst Men I Trust met Show Me How.

0: gaan in dit onderwerp praten over een journey home. En dat doe ik met Coline Smits en Celine Tilmon. En die zijn allebei in de studio. Allebei welkom, dames.
1: Dank u. Hallo.
0: Jullie zijn van Cantiamo in Delft.
1: Mm-hmm. Inderdaad.
0: Cantiamo, dat heeft iets met zang en met muziek te maken?
1: Ja, als ik het goed heb, plezier in zingen.
0: Plezier in zingen. Ja. Ah, dat hebben jullie zeker, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja?
0: Want het koor bestaat al heel wat jaren.
1: Ja, al 20 jaar. Meer dan 20 jaar zelfs. Vorig jaar waren we 20 jaar, nu is het nu 21.
0: Ja, jullie treden regelmatig op, maar zeker met Journey Home, wat ik al zei, dat is het jullie zomerconcert.
1: Ja. Inderdaad, ja. 4 juli hebben wij een
0: 4 juli heb je
1: een
0: zomerconcert, ja. Wat gaat er gebeuren? Want de Journey Home, dat klinkt als ver weg en weer dichtbij, een reis door de wereld.
1: Ja, en ja. Precies dat, zoals u het zegt. We zingen meerdere nummers van verschillende talen. En allemaal hebben ze iets met een reis te maken. En dat kan een fysieke reis zijn. Dus we komen ergens aan en we gaan ergens naartoe. Het kan ook meer een spirituele reis zijn. Helemaal afhankelijk van het nummer wat we zingen op dat moment.
0: En nu dan de Journey Home volgende week. Spannend?
1: Nou, nog wel wat oefenen. Want we doen ook alles uit ons hoofd. Dus we hebben geen partituren.
0: Nee.
1: Dus daar zijn we ook al een paar weken mee bezig. Om alles goed uit ons hoofd te doen. En we hebben ook een choreo, dus het is ook niet dat we lekker stil blijven staan en alleen maar op de tekst hoeven te concentreren.
0: Het is een swingend koor.
1: Het is wel, ja, zeker.
0: Ja. Een lang programma?
1: Volgens mij anderhalf uurtje.
2: Anderhalf uur, ja.
0: Pauze
2: ja.
0: Ertussen?
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja, wat lekkers.
0: 4 juli treden jullie op, hè?
1: Inderdaad.
0: Waar vindt het plaats?
1: In de Vierhovenkerk in Delft.
0: Ja. Want het is echt een koor waar iedereen mee bezig is dan, hè, denk ik. Veel mensen die nog wel meer dingen doen dan alleen zingen.
1: Zeker, ja.
2: Ja, naast dat we allemaal een passie hebben voor zang en ook daar steeds beter in willen worden, heerst er ook een hele hechte vriendschap. Dus we doen ook wel eens een leuk weekend met elkaar. Okay. Of vlak voor de repetities even stiekem ijsjes snoepen.
1: Ja. En we zijn ook echt wel een koor voor de koorleden. Dus het bestuur bestaat ook volledig uit koorleden. We hebben ook meerdere commissies. Dus bijvoorbeeld de muziek wordt uitgekozen door de leden ook. Dus wij kunnen ook zelf muziek aandragen.
0: Alles zelf.
1: Ja, en dan gaat de commissie daarnaar kijken. Hetzelfde met activiteiten. Nu ook voor het concert hebben we dan ook weer een commissie die dat allemaal regelt. Dus dat gaat dan om de aankleding van nu dan in dit geval de kerk of het thema.
0: Oh, dat
1: of,
0: doen jullie ook nog?
1: Ja, dat doen we ook
0: het
1: allemaal.
0: Het is niet een kale kerk waar je in de banken zit. Dat is ook werk.
1: Zeker, ja, daar gaat tijden zitten. Maar dat hebben we echt, ja, wat Coline ook zegt, daar hebben we echt een harte groep.
0: Ja, voor de sfeer is dat natuurlijk ook prima.
2: Ja, ja. Iedereen heeft zijn eigen bijdrage. Ik denk dat iedereen wel echt zijn eigen steentje, ja zeker.
0: Een koor van 20 mensen, zei je? Ongeveer?
1: 34 op het moment.
0: 34 op het moment, ja. Dat is veel.
2: We zijn aardig gegroeid de laatste tijd. Ja. Ja.
0: Dus kunnen jullie nog koorleden gebruiken? Of zeg je, nou, dit is wel een mooi aantal. Dat is een middag
1: nee, we kunnen altijd koorleden gebruiken.
0: Ja, toch wel.
1: Want vooral lage stemmen, die zijn erg schaars te vinden.
0: Ja, want is het een dameskoor of is het gemeen? Het is dames.
1: Nee, het is een dameskoor,
0: ja. Maar dan moet je wel lage stemmen erbij hebben.
1: Ja, zeker.
0: Nou ja, daar heb je geen last van dat je geen mannen kan vinden. Want veel koren die gemengd zijn, die hebben daar last van.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Dat hebben jullie dus niet.
1: Nee.
0: Een voordeel. Vierhovenkerk zijn er al. Mm-hmm. Hoe laat begint het?
1: Om 2 uur gaan de deuren open.
0: 2:30 begin je dan zo?
1: Ja zoiets. Ja.
0: Als alles aangekleed is en mooi is, dan kan dat allemaal terecht. Tickets. Waar kunnen mensen zijn om tickets te bestellen, te kopen?
1: Via de website van Cantiamo Delft zelf.
0: Cantiamo Delft.
1: .nl.
0: Dat is de website. Daar kun je het vinden. En misschien aan de deur ook nog wel.
1: Zeker. Ja, absoluut.
2: En ook via de link van via onze Instagram, Cantiamo Delft. Hebben we een link in de beschrijving. En daar kun je ook tickets
0: Oh, dat kan
2: kopen.
0: Daar ook. Dus je hebt verschillende plekken waar je tickets kan bestellen. En misschien aan de deur ook nog wel.
1: Ja,
2: dat zeker ook.
1: Ja.
0: Die Vierhovenkerk, die staat, even denken, bij het viaduct langs de Prinses Beatrixlaan.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Heb ik dat goed begrepen?
1: Ja helemaal.
0: Ja. Nee, dan weten mensen waar ze moeten zijn. Hij staat een beetje beneden verborgen.
1: Ja. Ja, en de tram komt er ook langs. Dus met openbaar vervoer is ook
0: openbaar
1: te komen.
0: Openbaar vervoer kan ook nog. Ja, dat is ook heel goed om dat te zeggen. Een prachtige gelegenheid om dat koor eens te beluisteren. Wat jullie zo mooi en zo prettig doen om daar een vriendengroep is, eigenlijk vriendinnengroep zou je moeten zeggen bijna, om dat koor te horen. Coline Smits en Celine Tilmon, dank voor het gesprek. Heel veel succes en in de toneelwereld, maar daar horen jullie ook een beetje bij, zeggen we dan maar toi toi toi.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

typische 70s sound van The True Reflection met The Whisper. En daarvoor het Franstalige Le Temps de l'Amour. Zometeen alweer onze volgende gast, Rick van Linden. Hij is documentairemaker van natuurfilms met een hoofdrol voor de mens. Hij is ook nog eens historicus en hij is ook nog verwonderaar. Nou, wat dat dan precies is en inhoudt, dat probeert Herman de Bruin straks allemaal los te peuteren. Maar eerst gaan we naar Angus en Julia Stone met Chateau.

0: Ik ga praten over een gemeenschap van leven en wat daarmee bedoeld wordt. Dat ga ik vragen aan Rick van der Linden. Hij is documentairemaker en maakt natuurfilms met een hoofdrol voor de mens. En dat is wat anders, denk ik, dan natuurfilms waar alleen de beesten in voorkomen. Rick, welkom. Klopt dat, het laatste wat ik zei?
1: Ja, dat klopt. De mens staat juist, heeft juist de hoofdrol in de natuurfilms die ik maak. Omdat dat volgens mij geen gescheiden werelden zijn. Voor mij zijn wij mensen juist onderdeel van die natuur. Zijn wij die natuur en hebben we een nogal dominante rol nu in de landschappen en in die natuur. Dus dat is een onderwerp wat ik heel graag in mijn films opwerp. Welke rol dienen wij in te nemen? Ik ga vaak met mensen het landschap in. Dus ik laat mensen ook aan het woord. In de films en in deze film kijk ik specifiek met ecofilosoof Matthijs Schouten in de spiegel die de eikenprocessierups ons jaarlijks voorhoudt.
0: Oh, dat is. En komt daar dan naar voor hoe we in die gemeenschap kunnen leven? Als mens? Dat is een goed voorbeeld.
1: Ja, nou dus. Het gaat niet altijd vanzelf. Dat is een interessant spel om te leren samenleven met allerlei andere soorten. Zeker als het gaat om soorten die ons jeuk kunnen geven.
0: Ja, want als mensen eigen processierups horen, dan beginnen ze al te jeuken, denk ik.
1: Ja.
0: Dus daar willen ze vanaf.
1: Ja.
0: En jij hebt daar een andere visie op, denk ik.
1: Nou, op sommige plekken denk ik, bedoel, het zijn niet mijn lievelingsdieren.
0: Nee.
1: Maar tegelijkertijd heb ik misschien eigenlijk helemaal geen lieveling. Het is gewoon een dier, punt. Mm-hmm. En die probeert te leven. En we hebben geprobeerd, of het is ook gelukt om hem van het eitje tot de paring de hele cyclus vast te leggen van deze rups. En dan zie je dat het natuurlijk ook gewoon een wonderlijk schepsel is. Die een waanzinnig afweermechanisme heeft ontwikkeld. Hij is de baas over ons en niet andersom. En wij denken toch zo machtig te zijn.
0: Ja.
1: Maar dit beestje krijgen we er niet onder. En als we hem er al onder zouden krijgen, dan veroorzaken we altijd weer een nieuw probleem.
0: Dan gaat er weer wat anders opspelen, denk ik. Ja, dat betekent dat je die boodschap geeft je van laat iedereen leven zoals hij leven moet. Maar laten we wel zorgen dat we zelf ook nog kunnen blijven leven als mensen.
1: Nou ja, het is deze filosoof Matthijs Schouten, die heeft vier verschillende grondhoudingen ten aanzien van natuur onderscheiden die mensen in verschillende culturen hebben ontwikkeld.
0: Mm-hmm.
1: En wij in het Westen hebben onszelf boven die natuur geplaatst en heersen erover. Dat doen we niet allemaal en dat is ook niet het enige wat we doen, want we zijn ook rentmeesters. Er zijn ook mensen die heel erg vanuit het idee leven van wij moeten hiervoor zorgen. Je hebt ook het beeld van partnerschap met natuur, dus daar kijk je van hoe kunnen we proberen allerlei soorten zeg maar zo bij elkaar te zetten dat het een beetje helpt, dat het werkt. En je hebt de participant en die zegt eigenlijk ik ben niks meer of minder dan een schimmel en we moeten het maar doen met elkaar. En die laat het wat meer over zich heen komen, zal ik maar zeggen. En ik denk dat er niet één houding ten aanzien van natuur is die beter is dan de ander. Maar ik denk wel dat je van het heersen merken we nu dat het niet zo goed werkt. En per plek en per locatie en per soort is het steeds kijken van hoe verhouden we ons hier ertoe en hoe kunnen we hier het beste samenleven met andere vormen.
0: Precies, ja, dat is heel belangrijk, dat samenleven. Want we moeten met de natuur leven en we leven in de natuur, maar we moeten die natuur wel op zijn waarde schatten.
1: Ja.
0: Deze film zorgt ervoor dat mensen zich gaan afvragen hoe ze met de natuur het beste om kunnen gaan. Als ik het zo even vertaal naar mijn eigen woorden.
1: Ja.
0: Ja. Mensen die dat willen, want je kan ook een groter gezelschap die film laten zien en dan discussie daarover houden. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Hoe komen mensen met je in contact daarover?
1: Ja, op rickvandelinden.nl kun je alle films zien die ik heb gemaakt en in contact komen om te kijken of we samen een vertoning kunnen organiseren. En wil je de film streamen, dan kun je op docswithimpact.com kijken.
0: Dan moet je daar even zijn. Maar met een gezelschap de film bekijken is een heel mooie gelegenheid. En dan ben je er zelf ook bij.
1: Ja, dat
0: om
1: kan.
0: Om zo'n discussie te sturen en te leiden.
1: Dat kan, ja. Of met degene die het wil organiseren samen. Of,
0: dat kan natuurlijk ook. Ja.
1: Laat
0: het even weten aan de genoemde website. Dan komt het allemaal goed. Ik sprak met Rick van der Linden. Hij is documentairemaker van natuurfilms met een hoofdrol voor de mens. Hij doet ook nog iets aan historie, want hij kijkt ook terug in de geschiedenis. Dankjewel voor het gesprek.
2: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Jason Isbell en de 400 Unit met If We Were Vampires. En daarvoor, doe maar met Miss. Zometeen onze laatste gast hier in de studio. Cheyenne van de Kust. En ze is regiocoördinator van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. En ze is op zoek naar hospita's. Tere Cox gaat met haar praten. En dat doen ze na There She Goes.

0: De stichting Kamers met Aandacht zoekt hospita's in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Hoe werkt dat nou eigenlijk in de praktijk? Hier aan tafel Cheyenne van de Kust van deze stichting. Welkom Cheyenne.
1: Dankjewel.
0: Wat houdt dat nu in, die stichting Kamers met Aandacht?
1: Ja, Kamers met Aandacht koppelt jongeren die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken aan mensen die een kamer over hebben.
0: Om daar dan misschien te gaan wonen of die kamer te huren.
1: Ja.
0: En wat bedoel jij met een steuntje in de rug? Zijn het jongeren die problemen hebben ervaren of tegen dingen aangelopen zijn?
1: Vaak zijn het jongeren die uit de jeugdzorg komen en of nu niet terecht kunnen bij hun eigen vangnet.
0: En wat is jouw rol in dit geheel?
1: Ik ben de regiocoördinator van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. En ik bemiddel eigenlijk de jongeren en de verhuurders.
0: Het kan zowel voor de jongeren als voor de hospita natuurlijk heel betekenisvol zijn. Maar er zijn vast ook mensen die willen heel graag iets betekenen voor anderen. Maar die denken, ja, wat haal ik in huis? Kan ik het wel aan? Heb ik genoeg vertrouwen daarin? Vind je dat gek? Of is dat wel een natuurlijk gevoel wat je dan hebt?
1: Ik kan dat volledig begrijpen. Ik denk dat dat terechte vragen zijn. Op voorhand weet je natuurlijk niet wie de doelgroep is. Zeker als het een beetje ver van je bedshow is. Dus dan zeg ik altijd, neem vooral contact op en ga het gesprek met ons aan.
0: Ja, een heel goed advies denk ik. Heb je wel eens van het begin tot het eind gevolgd hoe dat verlopen is? De match, hoe het was om daar in huis te wonen en hoe het verder gegaan is met de jongeren?
1: Ja, zo hebben we een andere jongere. Hij kreeg een intake, daarna een klikgesprek, dat klikte. En die ging de kamer betrekken. En hij gaf aan van, nou, ik voel me hier eigenlijk vrij snel op mijn gemak. Maar de verhuurder had iets van, ik hoor hem nooit, ik zie hem nooit. Ben ik eigenlijk wel van toegevoegde waarde, gaat het goed? Af en toe doen we een check-in momentje, maar dat is het. En de jongere gaf toch echt aan, nee, ik voel me wel thuis. Nou, en die merkte ook, na 6 maanden deed hij bijvoorbeeld voor het eerst de radio aan in zijn kamer. Dan merk je van, oh, het is voor hen ook even wennen van, hey, ik heb mijn eigen plek en ik kan hier wat meer ruimte innemen voor mezelf. Nou, en dan zie je die groei meemaken tot aan dat je dan een week op vakantie gaat, zelfde jongeren. En die komt dan naar beneden gerend als die de deur open hoort gaan en zegt van, nou, ik ben zo blij dat jullie terug zijn. Ik heb jullie echt gemist. Ik ga jullie gewoon knuffelen.
0: Nou is dit deze regio, Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, maar het is een landelijke stichting. Hoe loopt dit nou landelijk? Is het al lang bezig en wat zijn de ervaringen?
1: Ja, het loopt landelijk. Het loopt echt wel al een aantal jaar.
0: Ja.
1: En ze breiden enorm snel uit naar meerdere regio's. Dus tot nog toe een goede toevoeging.
0: Die verhuurder of die hospes of die hospita, die wil natuurlijk ook vooruit kunnen kijken en die maakt zich misschien zorgen als het nou helemaal niet gaat. Is er huurbescherming of kan je ook zeggen, joh, dit moet echt binnen een maand ophouden, want dit gaat niet?
1: Er is huurbescherming voor de 2 jaar, vandaar dat we 2 jaar doen, want anders wordt het onbepaalde tijd. En verder hebben wij begeleidings- en inzetcontracten. En als een jongere zich daar niet aan houdt, ja, dan kunnen we dat ontbinden.
0: Ja, niet dat ik daarop uit, maar het geeft vaak ja. Het verlaagt misschien wel de drempel. Dat je denkt, nou,
1: zeker.
0: Ja, als het echt een mismatch is, dan word ik daarin begeleid.
1: Zeker, vandaar ook dat we echt wel de eisen hebben voor de begeleiding en ook een bepaalde inzet, zodat we dat zoveel mogelijk wegnemen. Daarbij natuurlijk wel de nuance. We zitten niet te veel te drillen op de jongeren natuurlijk.
0: Nee,
1: het is juist fijn
0: ik.
1: Als ze rust hebben.
0: Dat begrijp ik. Dan iedereen komt te bloeien als die ook wat ruimte heeft natuurlijk. Nou, tot slot, waar kunnen we informatie hierover vinden om het bijvoorbeeld ook in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam meer te laten gebeuren?
1: Ja, klik vooral op onze website kamersmetaandacht.nl of zoek Kamers met Aandacht op de socials. En daar staan ook contactgegevens op.
0: Nou, dankjewel voor je warme pleidooi. Ik hoop dat er heel veel hospita's zich melden. Dankjewel, Cheyenne van de Kust, voor je warme pleidooi, waar hospita's met aandacht worden gevraagd. Dankjewel.

Vice met 1, 2, 3, 4. En ik ga je alvast weer troost wensen voor straks. Dan moet je nog werken, zou ik zeggen, werk ze. En een goede wacht, want het zit erop. Deze late avondshow van donderdag 2 juli. Morgenavond hier in de studio Alfred Blokhuizen met de prettige muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Fijn dat je erbij was. Dank je wel voor het luisteren. En ik ben er weer aanstaande maandag. Tot dan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel.
1: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn.
2: Hamer waar ik.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: it's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober, O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van een contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van het jaar.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw. Slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed.
2: Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord.
3: Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg.
4: En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
5: Het weer tot slot.
6: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Another hour of the greatest hits, gold and oldies.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De album top 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.
2: Real classic and always feel good on Golden Oldies.

0: date met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorde vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.